maakte mijn eien. Zal jij nu vers verstoor? Zo kwam den dagen, die echte bledragen, bocht die fra weldens trommelalang. Jij fand die skatter, werden ei fatter, da jij fand haven, die frelseren zal. Wis nog, jij höre stormenes brak, men dort trygg vor bölgenes lag. Sali jij venter, till han mig